Thank you.

0: Dit is Urgent FM.
1: 8 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Er werden vorig jaar 154 veroordeelde minderjarigen weer naar huis gestuurd omdat er geen plek was in de jeugdinstellingen. Dat zijn er zo'n 3 per week. CD&V-parlementslid Toon van Deurzen vroeg de cijfers op. Volgens hem zit het hele systeem fout.
3: Er worden minderjarigen die eigenlijk niet horen te zitten in een gemeenschapsinstelling daar toch gestoken door de jeugdmagistraten omdat er geen alternatieve hulpverlening mogelijk is. En anderzijds is er een probleem bij de uitstroom. Minderjarigen die naar buiten mogen, daar is geen hulpverlening meer mogelijk waardoor die langer moeten vastzitten dan nodig.
2: Bevoegd minister Demir laat weten dat er tegen 2028 160 plaatsen bijkomen. En opnieuw heeft een minderjarige zonder rijbewijs een zwaar ongeluk veroorzaakt. Een jongen van 17 is vannacht in Herentals gecrashed aan meer dan 200 km per uur na een politieachtervolging. Hij testte negatief op alcohol, maar positief op drugs. De drie inzittenden raakten als bij wonder niet gewond. Vorig weekend nog overleed een jongen van 16 na een crash. De bestuurder was 17 en had geen rijbewijs. We zitten al maar vaker op onze gsm terwijl we fietsen. Dat blijkt uit cijfers die CD&V heeft opgevraagd. In 2024 werden er bijna 4.400 boetes uitgeschreven. Bijna 3 keer meer dan 4 jaar eerder. Vooral minderjarigen gaan vaker in de fout, ziet Kamerlid Frankie de Mon.
4: Je merkt dat in onze steden het steeds drukker en drukker wordt. Dus een fietser die dan aan het gsm'en is, dit wordt nog gevaarlijker en die heeft geen controle meer over zijn stuur. We moeten die niet pesten met hogere boetes, maar wel bewust maken van de reële veiligheidsrisico's.
2: Als volwassene riskeer je een boete van meer dan €180 als je met je gsm op de fiets zit. Ruimtevaartbedrijf SpaceX heeft de lancering van zijn Starship-raket uitgesteld. Een halve minuut voor de lancering bleek dat er technische problemen waren. Een paar keer werd het opnieuw geprobeerd, maar het bleek niet veilig genoeg. Later vandaag zouden ze het opnieuw proberen. En sport, Club Brugge is kampioen in ons voetbal. Het speelde gisteren 2-2 gelijk bij KV Mechelen. Maar ook eerste achtervolger Union liet punten liggen op het veld van AA Gent. Daar werd het 0-0. En zo is Club met nog 1 speeldag te gaan nu al zeker van de titel. Een terechte kampioen vindt voetbaljournalist Jarno Berto.
5: We hebben dat ook met geweldig voetbal gedaan onder Ivan Leko, offensief, attractief. Als je alleen al gaat kijken, 27 doelpunten alleen al in play-off 1, dat is een geweldig hoog aantal. Solis excelleerde daarin, Tresoldi eigenlijk ook, Van Aken natuurlijk ook. Dus als je het volledige seizoen gaat bekijken, is het zeker een verdiende titel.
2: Zondag speelt Club nog thuis tegen AA Gent. Veel zon vandaag en warm tot 27 graden. Aan de kust iets koeler deze namiddag. Ook het lange weekend wordt zomers met veel zon en plaatselijk tot 30 graden.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

0: Dit is Urgent FM.
1: 9 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: De politie van Antwerpen is op zoek naar een ontsnapte geïnterneerde. Het gaat om Steve de Meij. Hij zat in een forensisch psychiatrisch centrum en staat nu op de Most Wanted-lijst omdat hij gisteravond verdween tijdens een fietstocht in Burgt. Dat zegt het parket, Christophe Aerts.
3: We zijn inderdaad op zoek naar een 44-jarige man die geïnterneerd is voor een hele reeks feiten, waaronder ook zware geweldsdelicten. Tijdens een begeleide fietstocht is hij gevlucht vanuit de groep en is hij spoorloos verdwenen. Dus we zijn vooral op zoek naar de man omdat hij toch een gevaar zou kunnen zijn voor anderen. Dus mocht iemand hem opmerken, dan wordt gevraagd om zo snel mogelijk daarvoor de politie te contacteren.
2: Hij is sportief gebouwd met kort bruin-grijs haar en draagt een lichtgrijze trui en een zwarte broek. Er werden vorig jaar 154 veroordeelde minderjarigen weer naar huis gestuurd omdat er geen plek was in de jeugdinstellingen. Dat zijn er zo'n 3 per week. CD&V-parlementslid Toon van Deurze vroeg de cijfers op. Volgens hem zit het hele systeem fout.
4: Er worden minderjarigen die eigenlijk niet horen te zitten in de gemeenschapsinstelling daar toch gestoken door de jeugdmagistraten omdat er geen alternatieve hulpverlening mogelijk is. En anderzijds is er een probleem bij de uitstroom. Minderjarigen die naar buiten mogen, daar is geen hulpverlening meer mogelijk waardoor die langer moeten vastzitten dan nodig.
2: Bevoegd minister Demir laat weten dat er tegen 2028 160 plaatsen bijkomen. Opnieuw heeft een minderjarige zonder rijbewijs een zwaar ongeluk veroorzaakt. Een jongen van 17 is vannacht in Herentals gecrashed aan meer dan 200 km per uur na een politieachtervolging. Hij testte negatief op alcohol, maar positief op drugs. De drie inzittenden raakten als bij wonder niet gewond. Vorig weekend nog overleed een jongen van 16 na een crash. De bestuurder was 17 en had geen rijbewijs. Als je 6 maanden lang je e-box van de overheid niet opendoet, zal de overheid je via die weg niet meer contacteren. Dat is beslist omdat te veel mensen boetes via die weg misten en dus ook niet betaalden. Veel mensen hebben die e-box tijdens corona geactiveerd om vaccinaties op te volgen, maar vergaten daarna dat die bestond. Herinneringen zullen via de post komen. En Sportclub Brugge is kampioen in ons voetbal. Het speelde gisteren 2-2 gelijk bij KV Mechelen. Maar ook eerste achtervolger Union liet punten liggen op het veld van AA Gent. 0-0 werd het daar. En zo is club met nog 1 speeldag te gaan nu al zeker van de titel. Een terechte kampioen vindt voetbaljournalist Jarno Berto.
5: We hebben dat ook met geweldig voetbal gedaan onder Ivan Leko. Offensief, attractief. Als je alleen al gaat kijken, 27 doelpunten alleen al in play-off 1. Dat is een geweldig hoog aantal. Solis excelleerde daarin. Tresoldi eigenlijk ook. Van Aken natuurlijk ook. Dus als je het volledige seizoen gaat bekijken, is het zeker een verdiende titel.
2: Zondag speelt club nog thuis tegen AA Gent. Veel zon vandaag en warm tot 27 graden. Aan de kust iets koeler deze namiddag. Ook het lange weekend wordt zomers met veel zon en plaatselijk tot 30 graden.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

Dit is Urgent FM.

bleef met rechte rug en oprechte blik de elegantie van het sombere gezelschap.

bras. Met een flits in haar ogen en de woorden die ze zong, klinkt erna wat er in de nacht nog kon. En trauma's had ze liever

andar door de zon. Wordt zij veel meer dan de wind. Het zijn die doodgewone details, waarin de werkelijkheid verdrinkt. En dwazen, ze laat u dromen, uw haren losschudden.

Dit is Urgent FM.

0: Dit is Urgent FM.
1: Oh.

0: Dit is Urgent FM.
1: 11 uur.
0: Urgent FM.
2: Hey, I thought it was all over.

0: Dit is Urgent FM.
1: 12 uur.
0: Urgent FM.
2: Elke vrijdag hoor je op Urgent FM iemand voorlezen. En dat is niet toevallig. Voor ons en vele anderen is vrijdag voorleesdag. Een moment op het einde van de week waar iemand jouw mooie woorden in je oor legt. Of je misschien zelf aan het voorlezen bent. Wij zorgen elke vrijdag voor een nieuwe stem en een nieuw verhaal. Geniet van jouw wekelijkse literaire voorleesmoment op Urgent FM.
3: Hallo, ik ben Tine en ik lees voor uit Winterse buien van Sana Valiula. Dochter leest Tolstoj. Dochters van 15 verven hun gouden krullen pikzwart, groen of paars en scheren zich kaal. Dochters van 15 doorboren hun tongen, neusvleugels en navels. Dochters van 15 dragen kapotte panties en glanzende plastic rokjes, net niet boven hun schaamstreek. Dochters van 15 schrijden op hun plateauzolen van een halve meter hoog en barsten onvergoeds in tranen uit. Dochters van 15 eten chocola, alsof het brood is en smijten met deuren. Dochters van 15 articuleren niet, ze grommen, want ze gunnen de wereld hun woorden niet. Dochters van 15 verduisteren hun kamers op een stralende dag en ook 's avonds, want het is oorlog als je 15 bent. Dochters van 15 hangen uren op de bank en ze haten zichzelf en ze haten jou met hun vet opgemaakte ogen en hun lamlendige ledematen en hun vingers met zwart gelakte nagels en met hun onverzoenlijke mond en hun scherpe opgetrokken schouders en ook in hun achterhoofd zit zoveel haat dat het pijn doet aan je ogen. Die haat is als een ontilbaar meubelstuk, een onooglijk erfstuk van een duister familielid dat ze ongevraagd in de kamer hebben neergezet en dat je niet zomaar bij het grof vuil kunt deponeren, strikt verboden. Dat meubelstuk beneemt alle lucht in huis en stoot de stoffen uit waardoor je 's nachts tot in het ochtendgloren in het donker ligt te staren. En voor je het weet, bid je al tot de hardvochtige God der 15-jarigen en smeekt hem om één blik van genegenheid, om één woord van verzoening, een half woord, een lettergreep, desnoods. Maar de dochters van 15 schilderen hun ogen weg met zwart potlood en klemmen hun lippen nog harder op elkaar. Hun God, of is het de duivel, is onvermurbaar. En dan gebeurt het opeens. Na 1000 jaar smeken en in het donker staren. Plaats van handeling is Frankrijk, de Vendée, camping à la ferme, verborgen tussen de maïsvelden en het kanalenlabyrinth van het Marais Poitevin, bijgenaamd Groen Venetië. Vanaf heden de historische plek en het breekpunt in het 1000-jarige tijdperk van de troebele tijden. Want dochter leest Tolstoj. Haar kaalgeschoren hoofd is voorovergebogen. Haar voeten, die ze tijdens de hittegolf weken in kistjes heeft gestoofd, heeft ze eindelijk in slippers gestoken. En ze blijkt ontroerende roze tenen te hebben die van spanning op en neer bewegen. Dochter bijt op haar nagels. Haar rug is krom. Een krakkemiekig decathlonkrukje kraakt vervaarlijk onder haar achterste, terwijl haar neus bijna in het boek duikt op haar schoot. Oorlog en vrede. In de zachte uitvoering van de Russische bibliotheek. Welke geniale strateeg heeft het op de valreep in de achterbankpak gestopt? Wat doet het ertoe? Dochter heeft net haar eigen slag bij Austerlitz overleefd, want ze leest Tolstoj, urenlang, zoals ze vroeger op de bank zichzelf zat te haten, ongevoelig voor de steken van de bloeddorstige muggen uit het Marais Poitevin. Voor het eerst geen heibel onder het eten. Daar heeft ze geen energie meer voor en ook geen zin in. Wat maakt het ook uit, ratatouille of pâté, nu Natasja haar lot in de handen van de onweerstaanbare schurk heeft gelegd? Doet ze het of doet ze het niet, lees ik op het gezicht van de dochter. Het lijkt alsof ze ontwaakt is uit een droom waarin ze jarenlang heeft rondgedwaald in haar eentje. Ze knippert af en toe met haar ogen en kijkt nog wat ongelovig. Ze moet er nog aan wennen dat ze niet alleen is op de wereld. Dat hier nog meer meisjes rondlopen die niet weten wat ze met zichzelf aan moeten. Ik kan wel urenlang naar haar kijken, naar haar ogen die ze vergeten is op te maken. Geen tijd, want ze leest Tolstoj. En ik lees haar gezicht zoals zij Tolstoj leest. Ik wil er ook in duiken, in dat nieuwe gezicht van haar. Maar ze heeft haast. Ze is al weg en nee, ze hoeft echt niets meer. Alles wat ze nodig heeft, heeft ze al gevonden in dat boek met een zachte kaft op haar schoot. Ze heeft ook geen tijd om zich te verbazen over het feit dat de reliquieën waarmee de god der 15-jarigen zijn altaar volstouwt, met elk omgeslagen bladzijde steeds meer hun glans verliezen, want ze moet verder. Ditmaal hangt het leven van Andrei Bolkonski aan een zijden draadje. Ik verbaas me in plaats van haar. Ze hadden toch gelijk. De strenge meesters uit mijn jeugd die beweerden dat klassieken je leven konden redden. Die maar bleven doordrammen dat je zonder die klassieken gedoemd was door het leven te dolen. Dat je zonder die klassieken dom en achterlijk bleef en geen woorden leerde kennen die je ook iets over jezelf vertelden. Je angsten definiëren en je troosten zonder klef, opdringerig of plat te worden. Die je voortdurend inpeperden dat je over die woorden als over traptreden uit de paranoia van je eigen ik kon vluchten. Die strenge meesters uit mijn jeugd en hun preken waarmee ik te pas en te onpas de dochter van 15 om de oren sloeg, die zij weer gillend dichtstopte. Zij hadden toch gelijk. De klassieken als dwangbuis voor de gekwelde, razende ego's van de dochters van 15, geweven van het meest etherische vlies, de woorden. De klassieken als de vriendelijkste en goedkoopste exorcist aller tijden die je zomaar in de achterbak kunt stoppen. Zeker, er is te veel over geschreven en uitgedacht, maar het enige relevante antwoord op de vraag waarom klassieken lezen, zit nu 10 meter van me af onder een notenboom op het decathlonkrukje voor de Quechua-tent. Onopgemaakt, met behuilde ogen, het eerste het beste rokje aan, ja, datzelfde voor Trutten met die bloemetjes dat ze nooit zou aantrekken. Whatever. Vorst Andrei is toch dood, net als de waaghaal Petja Rostov, die amper een jaar oud is. Whatever. Vorst Andrei is toch dood, net als de waaghaal Petja Rostov, die amper een jaar ouder is dan de draagster van het Truttenrokje. Vanaf nu zal alles anders zijn. Het behekste vergrootglas waarmee de dochters van 15 uren achtereen hun ogen, wenkbrauwen, neuzen, pukkels, oren, lippen, borsten, zielen en overige lichaamsdelen bestuderen, zal langzaamaan zijn krachten verliezen. Het zal het binnen de kortste keren afleggen tegen het magische kristal waarin zij zich weerspiegeld zullen zien in vele zijvlakken, in de wereld. Zij zullen leren articuleren en die wereld tegemoet treden, geholpen door de woorden uit de oude en nieuwe klassieken. Ze zullen leren om hun haat, woede en angsten in die woorden om te buigen en zo die haat, woede en angsten op een veilige afstand te houden van zichzelf en van anderen. Ik blijf me verbazen. Nee. Wat zich op die lome zomermiddag afspeelde, midden in de gittegolf op de camping à la ferme in Marais Poitevin, was niet zomaar een triviaal genoegen in de schaduw van de notenboom. Het was het begin van de gezinshereniging na 1000 jaar oorlog, de terugkeer van de dochter in patria. Maar wacht nog even met losbarsten, hemelse trompetten. Nog even stilte graag, want de dochter leest Tolstoj. Dit was het verhaal Winterse buien van Sana Valiula.
0: Urgent FM.

Dinnendoxie. Doem, to doem. Veel te ver van huis. Doem, to doem. Huilend in een taxi. Doem.

0: is Urgent FM.
1: 1 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Voormalig minister Paul van Tichelt stapt uit de politiek. Dat heeft hij zelf aangekondigd op zijn sociale media. Hij wordt de nieuwe CEO bij Modero. Dat is het grootste deurwaarderskantoor van ons land. Je hoort politiek journalist Karel Latré.
3: Na de rampzalige verkiezingen van toen nog Open VLD werd Van Tichelt parlementslid en dat was nooit echt zijn grote droom. Na een carrière in de magistratuur als baas van antiterreurorgaan OCAT, als kabinetchef en oud-minister van Justitie. Hij ging voorzichtig op zoek naar iets anders en komt nu dus terecht in de wereld van de gerechtsdeurwaarders.
2: In het parlement wordt Van Tichelt opgevolgd door Arthur Orlians, die nu nog schepen is in Mechelen. Hij was ook de woordvoerder van Bart Somers toen die Vlaams minister was. Het festival Tomorrowland neemt dit jaar extra veiligheidsmaatregelen na de grote brand van vorig jaar. Zo wordt er extra personeel voorzien om het publiek te inspecteren en er komen ook extra brandwachten om snel in te grijpen. Bij de brand raakte de mainstage grotendeels vernield, er raakte niemand gewond. Het leidde wel tot veel vragen over de brandveiligheid. Er loopt een nieuw onderzoek naar voormalig prins Andrew, dat schrijven Britse media. Deze keer voor zedenfeiten. Eerder dit jaar werd prins Andrew al eens opgepakt, omdat hij misbruik zou hebben gemaakt van zijn functie en hij kwam ook al in opspraak voor zijn banden met de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein. En sport. Pep Guardiola stopt als voetbaltrainer van Manchester City na 10 jaar. Dat heeft de club zelf bevestigd. Guardiola is 55. Hij won met City 6 keer de Premier League en 1 keer de Champions League. Hij trainde onder meer Rode Duivels Kevin De Bruyne en Jeremy Doku. Guardiola blijft wel actief in het voetbal als adviseur voor clubs. En Club Brugge krijgt een groot kampioenenfeest op de Grote Markt van Brugge komende maandag. Aanleiding is natuurlijk de 20e landstitel die club gisteren pakte. Je hoort burgemeester Dirk De Vouw.
4: Vanaf 17 uur is iedereen er welkom, zal er animatie zijn. En dan tussen 18 uur en 19 uur zullen de spelers vanop het stadion hier naar het centrum van de stad gebracht worden. Komen zij op het podium en zullen ze uiteraard gehuldigd worden voor de tweede houden ster, 20 keer kampioen van België.
2: Club speelde 2-2 gelijk tegen KV Mechelen en dat was genoeg. Met nog 1 speeldag te gaan kan het niet meer ingehaald worden door de nummer 2 en dat is Union. En er is een nieuwe wiersoort ontdekt en onderzoekers van de plantentuin in Meissen hebben mee de naam mogen kiezen. Het is de Camaipinularia attenboroughiana geworden, jawel. Mocht die naam een belletje doen rinkelen, dat zou zomaar kunnen. Hij is vernoemd naar de Britse bioloog David Attenborough. Die werd 2 weken geleden nog 100 jaar. Volop zon vandaag met maxima tot 27 graden. Morgen, zondag en maandag opnieuw veel zon en temperaturen tot 29 graden.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.
5: Urgent FM.
6: Het is een zonnige dag hier in Gent en wij zijn Robbe, Antje, Loes en Cindy en maken jullie dag nog wat mooier met deze muziekspecial van Onder Constructie. Starten doen we met de Chemical Brothers en de Flaming Lips.

Shitfruit is het project van audio-engineer Michiel de Maeseneer. Achter de schermen werkt hij al samen met bands als Warhouse en Balthazar. Samen met Kobe Leijnen op de toetsen en Fender Mackensen Rooms op de drum maakte de Maeseneer muziek die fans van Warhouse en Balthazar zeker zal bekoren. Laat je op deze stralende dag meevoeren met het dromerige I Love and Shitfruit.

The Border Show is het nieuwe project van Maarten Huygen die we eerder leerden kennen bij Intergalactic Lovers. De relatief jonge band bracht in januari hun eerste single Naxos uit en in de loop van 2026 zullen ze nog enkele singles op ons afvuren. Hier is alvast Pau van The Border Show.

0: Urgent FM.
1: Omdat er niet genoeg mooie muziek en liefde in de wereld kan zijn, krijgen jullie nu van het Gens-Brusselse multigetalenteerd duo Aradi Alas en Marco Giongrandi een magnificent hug.

Vliegwerk is een Belgische band bestaande uit Steven Kassiers, Wout Goris en Tim Finulst. Hun debuutalbum Vliegwerk werd in één take opgenomen zonder achteraf nog iets te corrigeren of aanpassen. Auster is de eerste single op het album en ook meteen een ode aan de Amerikaanse schrijver beter, Paul Auster. Het verwijst naar een gevoel van melancholie, existentiële ongrijpbaarheid en het blijven onderweg zijn zonder bestemming. Geniet van deze roadtrip, geniet van Vliegwerk met Auster.

Een meeslepend en soms zelf melancholisch lied over een sekswerker genaamd Bee. Dat kan alleen maar van de meesterlijke Nick Cave en zijn Bad Seeds komen. De Australische band bracht dit fantastische nummer uit op hun 15e album Push the Sky Away. Dit is Jubilee Street van Nick Cave en de Bad Seeds.

De Brusselse band Limit, onder leiding van bassist Jordi Cassagne, heeft een tweede album uitgebracht. De muziek wordt aangevuld met de prachtige teksten van de enige echte Emily Dickinson. Het album neemt je mee op een magische tocht langs verlaten wegen, dus sluit je ogen en vaar mee met Limit op de muziek en je gedachtenstroom.

De Canadees-Belgische singer-songwriter Sophia Aman kreeg terecht al veel lof voor haar debuutalbum Here I Am. Onlangs bracht ze ook nog een alternatieve versie uit van de titeltrack.

Het is nog een hele tijd wachten voor ze beginnen, maar hier bij Urgent FM hebben we vandaag al een voorproevertje mee van de Gentse feesten. Want daar zal de band Wave Away op 20 juli om 18.30 uur optreden, waar ook onder andere hun nummer Gold te horen zal zijn.

de dag van de week is vrijdag. Het genre van de band is new wave. Dan kan het bijna maar om één band meer gaan, The Cure. De Britse band rond zanger-gitarist Robert Smith mag al 50 kaarsjes uitblazen, maar optreden doen ze nog steeds met bakkenhoesting. Ook op Rock Werchter kan je de mannen deze zomer gaan bewonderen. Ze sluiten op donderdag 2 juli de eerste dag van het festival af. Hier is The Cure met All Cats Are Grey.

Ze stonden gisteren nog in de Music Mania hier in Gent het beste van zichzelf te geven. En vandaag zijn ze hier bij ons op de radio te horen. Bonfire Lakes, het project van Marino Rose, maakt al sinds 2018 muziek. En in januari van dit jaar brachten ze de plaat Sorino uit. Daarop is ook het nummer Vacancy te horen.

Wie we ook niet mogen vergeten, is Wouter Thijssen en zijn wondermooie rotzooi. Thijssen schreef het nummer naar aanleiding van een fotoboek dat zijn overleden punkbroer Wille achterliet. Het nummer staat op zijn album Broer en dat album eert in de woorden van Thijssen hun unieke broederband en een verleden dat we nooit kunnen bezweren. Dit is Wondermooie Rotzooi.

Eindigen doen we nogmaals met de Flaming Lips, die deze zomer op het InMusic Festival in Zagreb in al hun glorie te bewonderen zijn. Geniet van het zalige Mother, I've Taken LSD.

0: Dit is Urgent FM.
1: Dit is Urgent FM.
0: 3 uur.
1: Urgent. Urgent FM.
2: Landlocked therapy.

Franse componiste, Franse filmcomponiste, François de Roubaix, met Poursuite pour les dunes d'Ostrom, van een horrorfilm, een erotische horrorfilm uit de jaren 70, die zich deels afspeelde in Oostende. Kultklassieker.

En dit is van diezelfde François de Roubaix. En van dezelfde filmscore van Daughters of Darkness. Maar het nummer is genaamd Valerie, Ilona en Stefan. Dus jullie geïnteresseerd zijn in de film, die is genaamd Daughters of Darkness.

Zwitserse jazzgitarist Pierre Cavalli met zijn nummer genaamd Un Soir chez Norris. Dus ja, de Zwitsers en de Fransen die wisten wel van aanpakken bij de film.

Maar laat ons ook niet de Italiaanse filmcomponisten vergeten. Zoals deze Riz Ortolani met zijn nummer Il Ricordo di Serenata. Een nummer waar ik toen ik naar luisterde eigenlijk moest denken aan een hedendaagse groep. Aan Kruangbin, die ook met soortgelijke riffs afkomen. Dus zo zie je maar dat veel populaire hedendaagse groepen hun inspireren op zulke filmmuziek uit die vervlogen tijden.

Piero Giuliani, genaamd Mae. Mae is een van de eilanden bij de Seychelles, omdat dit nummer van een erotische dramafilm komt dat zich afspeelt op dat eiland in de Seychelles. En we gaan verder met een nummer van een swamp rock artiest uit de Verenigde Staten, genaamd Tony Joe White. Het nummer is What Does It Take?

we gaan terug naar de Franse synthesizer-legendes. Dit is Sébastien Tellier met Sexual Sportswear. Nummer uitgebracht in 2008, geloof ik, yes.

cowboy intermezzo op Wax van S. Jones met Riders in the Sky. En terug naar Sébastien Tellier met een zeer cinematisch nummer genaamd La Ritournelle.

het einde van deze aflevering komt nabij. En we sluiten weer al af in stijl met Frank Harris. Met zijn nummer Love Room. Eentje om de minibar in een afgelegen motel leeg te drinken.

see what? Go see it.

FM.

0: Yes, welkom terug bij FOMO hier op Urgent FM. Ik zit hier in de studio samen met Pavlov. Dag Pavlov.
1: Hallo, goedenavond luisteraars.
0: Hallo, en niet enkel Pavlov is hier. We hebben hier ook enkele makers, niet alleen van events, maar ook muziek. We hebben bijvoorbeeld Modes.
2: Mijn naam is Modes. Aangenaam. Goedenavond mensen.
0: Hallo. Modes is uw artiestennaam, hè?
2: Klopt, inderdaad.
0: En jij gaat dikke beats draaien voor ons vanavond?
2: Ja, ik ga vooral mijn best doen. Mensen proberen blij maken, daar gaat het om, denk ik.
0: Fantastisch, goede filosofie. Dankjewel daarvoor. Wij hebben hier ook in de studio Victor. En wie nog, Pavlov?
1: Jens.
0: En Jens.
1: Jens Wal.
0: En wie is dat? Kunt jij ze anders eens voorstellen aan ons?
1: Wel, dus Jens en Victor, eens en vooral, zijn geweldige mensen. En getalenteerde mensen ook. En daarnaast zijn het ook leerkrachten op de zogenaamde schrijverskampen.
0: Ah ja, oké. Okay. En meer daarover later, wat we daar precies mee bedoelen, want van waar komt clubmuziek, toch?
1: Mm-hmm.
0: Inderdaad. En ze zijn niet altijd de braafste mensen, maar dat hoeft ook niet. En we gaan daar later meer over horen. Welkom Vic en Jens. Zeg eens hoi.
3: Yo.
0: Hey,
3: yo.
0: Maar meer daarover later. Eerst gaan we even naar dikke grooves luisteren van Modus. Wat gaat het brengen eigenlijk?
2: Ik ga beginnen met groove. Ik ga opbouwen naar bounce. En daarna ga ik eigenlijk een fusion geven. Ik ga eigenlijk een mix van de twee geven. Dus be okay. Ready.
0: Alright. En dat gaat zo wat in tweede uur dan zijn? Of
2: ongeveer.
0: Je wilt niet te veel verklappen. Ik merk het al.
2: Ik ga het als een surprise houden.
0: Dat stop. We love that. Without further ado, gaan we luisteren naar Modes.

0: Yes, yes. Modes nog altijd on the deck hier bij FOMO op Urgent FM. Yes. Ja, hij speelt echt wel goed hoor. We zitten echt goed in de vibe. Vanaf het begin al was het echt een goed deuntje. Dankjewel, Modes.
1: Crazy
0: Stanford.
1: Mix, man. Ja. Goed bezig. Ziek bezig.
0: En...
2: Zijn ik. Heel graag gedaan. Met veel liefde kom ik voor jullie naar hier. Om jullie mijn emoties te steken met muziek en jullie te laten horen.
0: Dat is echt vriendelijk, merci. We gaan straks echt nog een paar vragen stellen aan u. Dus ik hoop dat je daarop dat je ready bent. even terug over schrijverskampen. We hadden het daar net over. En we hebben hier Jens en Victor in de studio. Welkom, gasten. Hebben jullie ook artiestennamen eigenlijk?
3: Yes.
0: Wat zijn dat jullie AKA's?
1: Begin maar, Victor, begin maar.
3: Okay. Dus ik heb twee aliasen. Yeah. Dat ik het gevoel heb dat er twee genres zijn in mijn leven waar ik het meest mee bezig ben. En dat is house en techno.
0: Nice.
3: Vooral Berlijnse underground techno. Alarico, Shadow. Mijn ene naam is gewoon Victor met twee i's.
0: Ja.
3: Mijn house alias is Kamerplant.
0: Zalig.
3: Ik ben zo die persoon die voor sfeer zorgt in de ruimte zonder dat je het weet.
0: Ja.
3: Vandaar Kamerplant.
0: Ja. Het is een onbewuste vibe dat je altijd brengt.
3: Yes.
0: Ja.
3: Hangt ervan af.
0: Ja. Je voelt een plant in de kamer, maar je bent er niet altijd bewust van.
3: Exact.
0: Ja, oké. Nice. Jens?
1: Yes.
0: Hoe is het bij u?
1: Dus mijn artiestnaam is Jens Wal. En dat is eigenlijk puur gewoon omdat mijn naam te lang was. Jens Walgraven, daar kwam mijn hele naam voor. En dat was ooit op PlayStation 3 in de tijd. Van ja, goh. Mijn moeder zei altijd, zeg nooit uw echte naam op het internet. Dus dan dacht ik van, Jens Wal, dat is niet mijn volledige naam. Perfect. En waar staat Jens Wal voor? Wel, eigenlijk ben ik altijd producer geweest. Dus ik ben de producer geweest in... merendeels hip-hop. Daarbij heb ik Young Camel altijd daarvoor de beats en zo gemaakt. Shout-out naar hem.
0: Zeker.
1: De 28e spelen we in de Giraf. Dus dat is wel nice.
0: Met Young Camel.
1: Yes.
0: All
1: dan
0: right.
1: Doen we daar van Paleo zijn event. Doen we daar even een half uurtje.
0: Wacht, dat is binnen 3 dagen. Of maandag. Of
1: de 28e.
0: Van deze maand, hè?
1: Ja, deze maand.
0: Ah, ja, okay,
1: ja.
0: Okay.
1: Dus dat is een donderdag. Dat is een donderdag, de 28e. Dus als je niks te doen hebt op de donderdag, kom even af.
0: Inderdaad, ja.
1: Gaat leuk zijn, goede hip-hop.
0: Yes.
1: De 29e ga ik dan zelf als Jens Wal draaien. Okay. Daar ook in de Giraf. En dat is, ja, Jens Wal, wat staat ervoor? Ik ben graag bezig met mijn eigen sound te maken. En ik heb het echt gevonden in de Braziliaanse favela funk. Ik noem het zelf favela funk. Het is eigenlijk een mix van baile funk / ja, hoe kun je het nog noemen? Ja, techno 150 bpm.
0: Zeg gewoon favela funk.
1: Favela funk.
4: Baile funk.
1: Ja, en dub. Eigenlijk ook dub.
0: Ja.
1: Alles rond dub en Braziliaanse baile funk.
0: Snap ik volledig. Dub is wel ook een beetje een zwakte van mij.
1: Dub, techno, rap, alles daarin samen. Ja. Zo kunnen we dat eigenlijk een beetje zien.
0: Ja, als je zelf wel een genre naam moet gaan bedenken, dan
1: moeilijk,
0: maakt je wel unieke dingen, denk ik dan.
1: Dat is, je moet het maar gewoon beleven. Dus,
0: ja.
1: Voilà.
0: Oké, nu even over schrijverskampen. Bedankt voor de voorstelling. Wat is een schrijverskamp?
1: Yes. Ja, dus een schrijverskamp, dat kun je zien in verschillende dingen. Velen doen bijvoorbeeld schrijverskamp, doen dat om dan even gewoon last minute alles van een album af te werken. Samen te werken met andere DJ's of producers. Of, dus dat. Maar bij ons is het meer, gelijk de schrijverskampen dan wij organiseren, is dat om de community samen te brengen.
0: Ja.
3: En om de community ook te educaten. Omdat we merken dat er... in de hedendaagse scene te veel mensen zijn die graag wel willen bijleren over muziek en over producties en mixing, mastering. Maar we merken eigenlijk dat daar niet echt een toegankelijk weg naar is.
0: Mm-hmm.
3: En met die schrijverskampen proberen we eigenlijk die toegankelijke weg aan te bieden en een brug te bieden tussen de underground en de mainstream. Omdat we dan mensen pakken die dan zeer ervaren zijn en gevestigde artiesten zijn die al maandelijks gigs hebben, veel bezig zijn met producties, mastering, mixing. En we nodigen die eigenlijk uit op die kampen. En die gaan een workshop of een masterclass geven. En op die manier proberen we eigenlijk de mensen meer educatief
0: Ja. Zalig. Oké. Wacht, ik heb verschillende vragen nu.
2: Oei.
0: Nee, dus doen jullie dat dan zelf, die dingen zo? Allee, de schrijverskamp organiseren?
3: Well, we zijn met een team van 6 mensen. Heyshur, Vin, Louis, Joe, Jens van Krank. En met en Wally.
1: En wij twee, ja.
3: En wij twee, of course.
0: Oké. En is dat in Gent?
3: Dat is in de Ardennen. We huren dan een kasteel of een grote villa. En daar gaan we een week lang eigenlijk gewoon focussen op onze muziek.
0: Zalig.
1: Ja.
0: Dat klinkt echt zo alsof als zoiets van een YouTube-filmpje van een of andere vlogger die zo ergens in de Alpen zit of zo. Snap je? Want ik heb dat wel gezien, maar nooit zo dichtbij eigenlijk meegemaakt.
3: Ja,
0: ik zou zeggen... komt er dan echt wel iets van uit? Like, is het want je zit dan in de Ardennen in waarschijnlijk een schone chalet of een kasteel of zo, maar wat voor goede impact heeft dat op artiesten bijvoorbeeld?
1: Het feit is, als je mensen naar een plek brengt waarbij dat er veel rust is, veel orde, dat je zeker in de Ardennen, daar is het rustig, daar heb je bomen, daar heb je... En we doen ook wandelingen bijvoorbeeld, 's morgens.
0: Ja.
1: De rust dat de mensen geeft, ze zijn even weg. Ze zijn technisch gezien eigenlijk ook een beetje op vakantie. En in zo'n community dan te zitten met al die mensen samen, daarbij, ja, veel mensen zeggen ook zo tegen ons van ja, ik ben zo gelijk aan het vinden waar ik mee wil bezig zijn. Dat is ook een beetje ons doel. Mensen aansturen naar wat ze echt willen graag doen en verder, ja, een next level te brengen. En wat je zegt van ja, waar regelt dat dan, waar komt dat dan uit? Van ja, wat geeft de impact daarvan? We zien nu, dat is ons tweede kamp dat we gegeven hebben.
0: Ja.
1: En we zien echt, ja, ik zal maar zo zeggen, eigenlijk, Modes is nu aan het draaien.
0: Ja.
1: Maboy was ook mee op ons eerste kamp. Dus voilà, dat is al impact 1. Van... Daarbij, ja, als je nu in de scene kijkt in Gent, ik denk dat als je naar de,
0: dingen.
1: Kan niet op het woord komen.
3: De diversiteit.
1: Nee, als er een feest wordt georganiseerd, als er een party hier wordt georganiseerd, ik denk dat hier in Gent, dat 80% de line-up is wel gewoon de mensen die we hebben uitgenodigd, die mee zijn gegaan.
0: Ja, jullie zijn daar verantwoordelijk voor. Voor altijd diezelfde groep.
1: Ja, eigenlijk wel. Het ding is, het grootste impact dat we hebben, is de community samenbrengen.
0: Ja.
1: Ja, op een gezonde manier.
3: We merken
1: dat
3: ook doordat bijvoorbeeld mensen meegaan op verschillende edities en telkens is het wel een andere groep. Blijft die groep eigenlijk wel uitbreiden, want de ene kent de andere. En vandaar wordt de kring eigenlijk gewoon steeds groter en groter. En we gaan dat ook blijven doen. En dat is eigenlijk een beetje onze competitie met AI music.
0: Ja.
3: Want tegenwoordig wordt er ook veel muziek geproduceerd met artificiële intelligentie.
0: Ja.
3: En op die manier proberen we dan een beetje tegen te strijden.
0: Ah ja, op die manier.
3: Een beetje meer de scene gewoon groter maken. Meer
1: meer informatie vinden in onze workshops.
0: Ja. Gezellig. En je had daarnet gezegd... van dat er sommigen zijn die zoiets beseffen van dit is eigenlijk wat ik wil maken. Is het dan een soort van finding yourself kind of journey? Allee, for lack of better words, man.
1: Beetje wel. Dat is het mooie eraan. Je ziet, sommige mensen komen daar met een idee in hun hoofd en dan vertrekken ze met een compleet ander idee. Sommige mensen zijn daar met al een volledige mindset en visie dat ze dan meer willen uitbreiden.
0: Ja.
1: En om die werelden samen te brengen, ja, die mensen, dat is allemaal talent, hè. Dat is zalig om bezig te zien.
0: En staan mensen dan zo, of hoe ziet zo'n dag meestal eruit? Staan jullie dan zo op met een ontbijtje en gaat iedereen dan naar zijn eigen kamer of naar de living of naar iets anders, naar de concertzaal?
3: We proberen alles eigenlijk zo vrijblijvend mogelijk te maken en geen verplichtingen op te leggen om de creativiteit eigenlijk te stimuleren. Als jij nu toevallig superveel inspiratie hebt en wilt aan een track werken, dan forceren wij je totaal niet om te zeggen, je moet die masterclass volgen.
0: Ja,
3: dat zou een beetje onnozel zijn. Dat is ook een beetje ons concept van Wij proberen You Cook, We Do The Dishes.
0: Ja.
3: Wij aan al het ambtante werk, bijvoorbeeld eten klaarmaken, drank gaan halen, non-alcoholisch, alcoholisch.
1: Ja. Het is echt een all-in ervaring ook. Hè. Het is, je begint met een brunch. We hebben een chef altijd mee, die ervoor zorgt dat je altijd goed eten hebt.
3: Shout-out Renzo.
1: Renzo, inderdaad. Renzo. Dan, wat we dan doen is, ja, meestal beginnen we gewoon low-key de dag. Hebben we altijd een klein activiteitje, maar dat regelt, dan komen meestal de mensen toe voor de masterclasses. Dat zijn dan mensen die echt al in de scene zitten, die ervaren zijn.
0: Ja. Zoals wie?
1: Bijvoorbeeld The Wizard Wanton Black Mass. Of ik weet niet, wordt Black Mass nog gebruikt? Ja. Wanton, dat is Wanton The Wizard. Die weet alles over mixing en mastering. Die heeft alles gedaan van tot Nova tot zelf Armin van Buuren, heb ik gehoord en al.
0: Amai.
1: Die doet alles. Shawnee Kuipers.
0: Ja.
1: Shawnee, die doet... Ja, zeg maar. Ja.
3: Social media van Mercedes onder andere en zo.
0: Oh, shit. Oké, nice.
1: Ja.
3: En dan Robin Bucky. Dus iemand die ook Nova, de tourmanager van Nova is.
0: Ja.
3: Die heeft dan ook zo wat uitleg gegeven over zijn verhaal en hoe dat hij daar is gekomen. En never give up, want corona heeft ook al zo'n grote impact gehad op de industrie.
0: Ja.
3: En daar heeft hij dan zo wat uitleg over gegeven. Ja. En Tiso.
1: Ja, Tiso, Tiso, een heel goede producer uit Nederland.
0: Oké.
1: Die heeft dan ook... die heeft op,
0: en mag ik, als ik vraag mag, komen die dat doen uit plezier of...
3: Ja.
0: Betaalt je die? Of die doen dat gewoon...
1: Ja, we geven wel een fee en zo. Okay. En we zorgen ervoor dat ze goed ontvangen worden en zo. Maar we merken ook wel dat er wel een liefde terug wordt gegeven. Ja, ze zijn wel echt van, oké, maar dat is wel echt een cool concept. En voor de volgende schrijverskampen en zo komen die nog gerust terug. Die zijn er heel blij mee.
0: Chapeau, gasten. Ja. Stel, ik ben een artiest. Ik ben dat ook wel ergens, maar niet zo officieel. Maakt niet uit. Maar stel, ik ben gewoon een random artiest hier in Gent. En ik hoor dit en ik heb zoiets van, hey, dat klinkt cool. Hoe kan ik bij jullie terecht?
3: Well, we hebben eigenlijk een website, abalon.art. Daar kan je de schrijverskampen allemaal in zien met wat we bezig zijn.
0: Alright.
3: Deze zomer is er eentje van 6 tot 10 juli. Net voor Doorfestival en voor de Gentse feesten. Dus we hebben die datum zo wat uitgekozen.
0: Ja.
3: Als je mee wilt gaan, er zijn maar 15 plekken. Dus haast u. Bij zelf nog maar 14 ondertussen. En het volgende kamp is in oktober. Dat is samen met Skeletor Yogi.
0: Alright.
3: Die zijn ook mee hosten.
0: We hebben die al aan de lijn gehad hier.
3: Voilà.
1: Goeie gasten, goeie gasten.
0: Nee, top. Ja. Top. Leuk om te weten. Dus abalon.art hoor ik. Jullie zijn ook te vinden op Instagram, neem ik aan.
3: Daar zijn we nu mee bezig.
0: Ah, oké.
1: Ja, het ding is... het is allemaal gepland een beetje. We willen het eigenlijk houden dat het echt... in de scene blijft, op vlak van je moet ervan gehoord hebben om echt mee te gaan. Want dat is ook dan een beetje ons dekmantel van zo wordt er eigenlijk gepraat zonder dat er een beeld is van de artiest staat centraal.

0: Je luistert naar Modes hier op de tekst bij FOMO op Urgent FM. Yes, we hebben hier nog steeds Jens en Victor. Pardon, Victor, dat weet. Die hebben eigenlijk nog plannen de komende tijd. Want ze hebben eigenlijk een open air georganiseerd. En ja, ze hebben een heel speciaal concept gevonden als uitnodiging. Een soort van feestretributie. We kennen het allemaal, de gasboetes. De fameuze gasboetes die, waar dat iedereen van houdt. Vertel eens, gasten. Jullie open air dat jullie organiseren. Hoe zit dat eigenlijk en waar wordt dat gedaan?
1: Was ja. Wally zijn idee.
2: Wow, ja. Okay.
0: Klinkt al veelbelovend.
2: Het is mooi dat je het een open air noemt. Het was eigenlijk gewoon puur... iedereen weet, deze week gaat fucking mooi weer worden.
0: Is het dan binnen?
2: Nee. Het is wel buiten.
0: Dan ja. Is het open air.
2: Ja, het ding was, het wordt fucking mooi weer. En we dachten van, ja, kom, serieus. We gaan toch... Nee, sowieso gaan niet binnen blijven. Maar we willen ook wel gewoon muziek. We willen wel iets doen. We willen wel viben en zo. En dan dachten we van, ja, goh, wat kunnen we doen? En we zijn nu, ja, zeker met de organisatie dat we mee zijn. En met de mensen dat wij nu kennen. Door iedereen te zien en zo. Dachten we van, waarom gaan we niet gewoon... een DJ-booth samenstellen, ergens zetten en ja, gewoon geen fucks geven. En gewoon feesten. Dat was eigenlijk gewoon het idee, toch?
1: Ja, ja. Dat is waar.
2: Ja, en dus ja, het ding is, dan waren we zo van, ja, hoe gaan we dat delen? Het ding is, we willen dat niet in een evenement steken, want ja, we moeten dat ook een beetje low-key houden. Dus hebben wij gasboetes uitgedeeld naar mensen in een DM's. Als je die gasboete hebt gekregen, mogen ze zeker delen met mensen.
0: En wat is de reden dat ze die gasboete... Allee, wat is de punishment eigenlijk? Is het omdat ze niet genoeg feesten, of...?
2: Ja, de punishment is... Hey, het ding is, ja... Ja, er is niet direct een punishment als je dat krijgt,
1: als
2: maar...
1: Als ze niet komen, zijn ze verplicht om €67 te betalen.
0: Ah ja, oké. Okay.
1: Six, seven.
0: Ja. Maar, ja. Six, seven. Ja.
2: Dat is de punishment, inderdaad. Maar,
0: wat voor inkom is het dan?
2: Wel, de inkom...
1: Compleet gratis.
2: Completely free.
0: Right. Ja. En mag dan... Het is een soort van free party dan? Mm-hmm. Of...
2: Ja, nee.
0: Nee, dat doe je niet. Nee.
2: Ja. Het is puur gewoon, wij gaan wat boxen zetten op een bepaalde locatie. Ergens in Gent.
0: Ja,
2: alleszins niet Zuid, dat kunnen we al geven.
0: Ja.
2: En ja, het ding is gewoon, wij willen echt gewoon puur feesten. Wij willen gewoon een beetje, kijk, in het begin, meneer Kamerplant, de a.k.a. van Victor, gaat wel house draaien. Dat gaat heel chill zijn, gewoon. Hup, pintje, pakt uw eigen pintjes mee. Ja. En, zeker geen inkom, fuck dat, nee, dat doen we niet. Nee. Gewoon...
0: Dus hoeveel mensen komen er dan ongeveer? Is het
2: 60?
0: 50? 500?
1: Dan mik ik toch wel op 50.000 man.
2: Nee, ja, het liefst gewoon... Oké, okay, weet wel, we zijn allemaal daar gewoon, we gaan er allemaal zijn om gewoon echt een pint te drinken op een maandag, waarbij dat een feestdag is. En dat is het. Meer gaat er ook niet achter zitten. Nee. Het is gewoon, wij hebben de apparatuur, wij hebben de boxen. Ja. En als jij leuke muziek wilt en een pint wilt drinken op een warme dag, kom af.
1: Zeker welkom, ja. Dat is dat.
0: Voilà, zo hoort je het, beste luisteraar. Allen daarheen. Waarheen? Geen idee. Maar allen daarheen.
2: Als je de boete hebt gehad en je hebt boete nog niet, dan moet je je rondvragen aan je vrienden waar de fuck die boete is.
0: Oké. En wat vinden jullie over het algemeen van... Gaan jullie soms een keer naar een free party bijvoorbeeld? Al geweest? Want dat is ook wel een scene in Gent.
1: Ja, ik ben toch wel één of twee keer geweest naar een free party.
0: Eén of twee keer,
1: Zeer speciale ervaring.
0: En voor mensen... echt legit, voor bepaalde mensen die nog nooit zijn geweest of die het concept niet kennen, wat is dat eigenlijk, een free party?
1: Dat is eigenlijk gewoon een plek waar je volledig jezelf kunt zijn en iedereen helpt ook elkaar met de opbouw van een festival of feest.
0: Oké. Okay.
1: Iedereen helpt elkaar daarin en het is een zeer supportive community.
0: Ja.
1: Het is gratis op een random locatie die of goedgekeurd is door de stad. Bij voorkeur niet. Allee, dat zijn de hardcore free party gangers zijn van de anarchisme is dat zo'n beetje.
0: Ja.
1: Maar uiteindelijk, wij geven ons daar onze eigen draai aan.
2: Ja. Maar ja,
0: dat is zolang, zolang dat er geen overlast is, is er geen last.
1: Ja, het is dat.
0: Dus dat zou het moeten kunnen gebeuren, vind ik.
2: Ja.
0: Ergens. Als je niemand lastig valt en je hebt bijvoorbeeld gevraagd aan Stad Gent en ze zeggen, ja, zolang dat er geen overlast is, is het oké. Okay. Waarom niet, toch?
1: Ja, voilà.
0: Voilà.
2: Of niet gevraagd.
0: Of niet. Oké, okay, nee. Straks gaan we nog even verder babbelen met Mode, die er geweldig staat te draaien, zoals je hoort. En we gaan even vragen waar dat allemaal begonnen is. Misschien ergens op kot, of misschien ergens in thuis. We gaan het subiet horen. Bedankt Jens en Victor nogmaals. En,
2: doen wij nog één ding uit de sluier van dat ding? De line-up? Of ja... Oké, okay, ja. De mensen die komen draaien, al zeker, dat is Skeletor Yogi en Low E.
0: Oeh.
2: Ja.
1: Low E, shout-out naar hem. Hij is trouwens de guy die heel de artistieke planning doet voor Abalon, voor de schrijverskampen.
0: Ja. Low E, ja. Yeah.
1: Big legend.
2: Big help. Hij is ongelooflijk. Die dude,
1: niet normaal.
2: Man van mijn hart, sowieso.
0: Ja. Ja, ik heb hem ook inderdaad ontmoet hier een paar afleveringen geleden, toen dat Guillaume en Chill hier aan het draaien waren als koppel.
2: Yes.
0: Vrij schattig om te zien ook. En hij was er ook bij. Ik heb hem ook mogen leren kennen. Vrij tof gast, inderdaad. Mm-hmm. Vrij tof gast. Alright, meer daarover later. En ja, beste luisteraar, indien je het nog niet weet, Skeletor Yogi deze maandag op een feest ergens in Gent. Tot straks. En nu even terug. Mode on the decks.
3: Stop missing out. You're listening to FOMO on Urgent FM.

0: Yes, Modes on the decks nog altijd hier bij FOMO, bij Urgent FM. Yes, dit is Modes. We gaan hem even een microfoon onder zijn neus duwen, want, want het is tijd om hem even te ondervragen. Eerste vraag, want we hebben... Allee, ik zelf, ik heb je wel een beetje moeten googlen. Pavlov kent u bijvoorbeeld wel, ik persoonlijk nog niet. Maar ja, je bent al 2 uur bezig met dikke, vette kicks en echt wel een nice set. Hoe voelt het om hier op de radio te komen draaien?
1: Het voelt eigenlijk alsof dat ik een soort van deel van mijn eigen identiteit aan jullie kan sharen. Het is alsof muziek is voor mij eigenlijk een passie. Ik doe het heel graag.
0: Zalig.
1: Ik kijk niet meer naar de klok als ik bezig ben met muziek. Ik maak ook mijn eigen muziek.
0: Ja.
1: En ik vind eigenlijk weinig mooier in het leven. Dus ik voel me er helemaal goed bij.
0: Zalig. I like it. Ik kan mij daar ook in vinden. Ik vind, als je een hobby of een passie doet voor andere mensen, is het misschien niet echt een passie. Maar je doet het gelijk wel voor jezelf dan.
1: Inderdaad.
0: Perfect. Zeg, toen ik u opzocht, zag ik 3 verschillende genres eigenlijk. Ik denk op uw SoundCloud staat er iets van hard trance en hard groove, dacht
1: ja,
0: ik.
1: Ja, klopt.
0: Maar ik heb ook ergens hard bounce gezien, denk op Instagram of zo, of ergens anders.
1: Inderdaad.
0: Kunt je misschien, want voor mij is het een beetje moeilijk om de onderscheid te vinden. Wat is het verschil tussen die 3? Dus bijvoorbeeld. Hard trance kan ik me wel iets voorstellen. Dat is zo wat de 90s vibes misschien. Dat men dat wat sneller is of zo.
1: Yes. Victor even door de rijt aan het kijken ondertussen. Ja.
0: Hij probeert ons af te leiden.
1: Inderdaad. Het verschil tussen groove, bounce en trance is bij mij eigenlijk pas later binnengekomen. Aangezien ik eigenlijk begonnen ben met bounce te mixen, te draaien. Daarna ben ik eigenlijk begonnen met trance ook. Maar eigenlijk veel te laat gestart met luisteren naar groove. Nu ik groove meer onder de knie heb, vind ik het ook leuk om te experimenteren. En daarom vind ik het ook super om 2 verschillende stijlen door elkaar te mixen, zoals hard bounce en hard groove. En hard groove en hard bounce, like de low end van de hard bounce, dus de zwaardere kicks en de meer de low end van de bounce.
0: Yeah.
1: En dan eigenlijk de synths van de grooves. De underground scene eigenlijk representen even toch wel.
0: Ja, dus het woordje hard heeft wel echt een betekenis iedere keer.
1: Het heeft zeker een impact.
0: Ja.
1: Zeker wel.
0: Oké, en misschien meer uptempo dan gewone trance bijvoorbeeld.
1: Het is meer upbeat inderdaad, dat zou je wel kunnen zeggen. Sowieso.
0: Ja, oké, nice. En hoe werkt het dan bijvoorbeeld bij u als je... Want je draait ook wel en je mixt en zo. Maar je maakt ook je eigen muziek, heb je gezegd.
1: Inderdaad.
0: Vertel, wat is je proces ongeveer? Waar begint het idee?
1: Mijn proces begint eigenlijk... Ongeveer een jaar geleden ben ik begonnen. Ik ging naar Plug the Jack Studios in Antwerpen. Omdat ik had ook helemaal geen auto. Dus ik ging eigenlijk na mijn werk direct om 6:30 tot 11:00 s'avonds. De laatste bus, trein naar huis. En ik had eigenlijk nog totaal geen vervoer. Daar ging ik eigenlijk meer ervaring op doen in mixen en produceren. Dan met een vriend vaak afgesproken samen zitten werken in de studio, aan beats zitten werken, samples zitten zoeken. En eigenlijk zo op die manier eigenlijk spelenderwijs eigenlijk toch een goede basis kunnen vormen. En nu, zoveel maanden later, ben ik mijn eigen tracks aan het maken. Nu, je gaat mij ook nooit horen zeggen dat ik mijn muziek geweldig vind. Nee, zeker niet. En daarom vind ik feedback ook super.
0: Ja.
1: Dus als de luisteraars enig feedback hebben of positieve, kritische punten hebben, dan mogen ze zeker laten weten. Dan ben ik echt helemaal...
0: Zeker. Ik heb wel al veel complimenten voor u. Ik heb wel uw muziek nog niet gehoord.
1: Okay.
0: Misschien na deze interview gaan we even daarnaar luisteren. Ik ben heel benieuwd. Maar voordat we daarover beginnen, of daarnaar luisteren bedoel ik, vroeg ik me wel af, Jens en Victor, die doen van die writing camps, is dat iets dat jij ook al hebt gedaan?
1: Ik heb het vorige writing camp meegedaan.
0: Okay.
1: En ik ben eigenlijk wel aangenaam verrast door de boys. Ze hebben het heel goed georganiseerd.
0: Ja.
1: Ze zaten in een château, in een kasteel.
0: Amai, waar dan?
1: Château de Balmoral in Spa-Francorchamps. Dus dichtbij Derby.
0: Oef.
1: Dus het was echt wel een eindje. We zijn naar daar afgerezen, al onze equipment mee, ons gerief meegenomen, om het zo maar te zeggen. En daar eigenlijk voor een hele week toch gewoon alles uit de kast gehaald om te koken en dikke beats te maken.
0: Ja, tuurlijk. Ja, dat heeft dat echt wel ook een impact gehad op uw muziek, zeg maar?
1: Een impact op muziek denk ik minder. Ik denk meer op connectie en verbondenheid creëren tussen DJ's, producers en andere artiesten. En ik denk sowieso heeft het wel mijn skillset bijgeschaafd. Ik ben sowieso zeer beter geworden, als ik zo mag zeggen, in bepaalde perks. Yeah. Maar vooral voor mij, wat voor mij de boodschap was van heel het kamp, is verbondenheid.
0: Okay.
1: Dus unity.
0: Zalig. En qua stijl, zijn het dan een paar stijlen, zoals bijvoorbeeld bounce, groove, trance of ook andere dingen?
1: Wel, vooral ook UK Garage, andere stijlen zoals hard techno misschien, minimal house en funk.
0: Ja.
1: Ook stijlen waarvan ik eigenlijk nog niet heb gehoord. Shrans bijvoorbeeld is eigenlijk een stijl die ik meer moet gaan beginnen ontdekken. Ik vind ook als artiest of als DJ moet je juist openstaan voor verschillende stijlen. Anders kun je niet groeien, denk ik.
0: Zeker.
1: Want als je altijd hetzelfde doet, daar schiet niemand mee op.
0: Of bijvoorbeeld, daarnet zei je van, ik vind nooit dat ik het perfect of dat wat ik maak.
1: Sowieso.
0: Maar ik snap dat ook wel, want eenmaal dat je zo voelt van, dit is het gasten, dan gaat je ook misschien stoppen met verbeteren of zo.
1: Inderdaad. En ik denk ook wel dat eigenlijk hetgene, als je er te tevreden mee bent met wat je zelf maakt, dan maakt je brein een bepaalde gedachte aan van, ik kan het al. Maar eigenlijk, in werkelijkheid, wil je nog beter kunnen presteren voor jezelf dan. Wat ik dan toch voel, is eigenlijk een onvolmaaktheid eigenlijk. Want ik ben elke dag op zoek naar iets nieuws om bij te leren. Is het muziek, is het een ander onderwerp. Maakt me eigenlijk echt niks uit.
0: Ja.
1: Zolang dat ik maar bezig ben.
0: Zeker.
1: Ja.
0: Is het zoiets van, hoe minder ik weet over bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, muziek of iets anders, hoe minder ervaring ik erin heb, hoe meer dat ik denk dat ik het kan en hoe meer dat ik het doe, hoe meer dat ik besef van, shit, eigenlijk weet ik niet veel.
1: Ik denk dat ik, als ik mezelf ga bekijken vanaf een hele grote afstand, dan ben ik eigenlijk zo klein. In vergelijking met onze planeet en onze fucking aarde, ben ik eigenlijk gewoon één klein puntje op de hele schaal.
0: Ja.
1: En als ik het zo mag bekijken, mijn problemen die ik soms heb, bijvoorbeeld als ik ergens tegenaan loop tijdens het draaien, of ik kom ergens niet meer weg, of het lukt helemaal niet even, of het gaat even niet zo goed als ik het verwacht had. Weet je, het maakt niet uit, dan begin ik gewoon opnieuw. Ja.
0: Oh, ja.
1: En we doen het gewoon morgen beter dan gisteren. Ja. En dat is gewoon hoe dat we driven, snap je? Dat is gewoon een motion.
0: Ideaal, perfect. Toekomstgewijs, zijn er bepaalde plannen zo? Zijn er bepaalde ambities dat je hebt, dat je graag zou willen delen?
1: Nog niet volledig, maar waar ik eigenlijk wel naartoe wil, is met mijn eigen collectief beginnen en een eigen concept starten. De naam ga ik nog niet verklappen, maar dat ga jullie vanzelf wel zien en horen. Maar de bedoeling is dus eigenlijk om een collectief te starten met Groove Bounce. En Groove Bounce in de zin van, we willen hard groove en hard bounce gaan combineren. Maar ook zeker andere stijlen zijn sowieso welkom. Ik wil eigenlijk groeien als artiest, als DJ en producer. Om eigenlijk elke dag een stukje beter te worden, alles te geven van mezelf. En eigenlijk gewoon mensen blij te maken, mensen te laten dansen. Want dat is uiteindelijk waar het om draait. Het draait niet om de DJ, het draait om de mensen die aan het dansen zijn.
0: Voilà, vrees gewoon gezegd. En ik kan wel merken dat je de ingesteldheid hebt van een artiest.
1: Zeker wel.
0: Altijd blijven groeien. Hè?
1: Ik doe mijn best.
0: Nog één controversiële vraag. AI. Muziek maken met AI. Do or not do?
1: Muziek maken met AI volledig, zeg ik nee tegen. Want het verpest eigenlijk de creativiteit, eigenlijk de eigen input van het eigen brein, als ik het zo zeg. Waar is AI wel goed voor? AI is goed voor bepaalde toepassingen. AI kan bijvoorbeeld, even als je bijvoorbeeld aan het produceren bent, en je loopt ergens bij een bepaald refrein of een bepaalde verse ergens tegenaan en je denkt van, oh, damn. Maar nu weet ik, en nu heb ik echt geen inspiratie meer. Dan kan je een AI-tool gebruiken om jou daarbij te helpen. Maar ik zeg ook niet dat die AI-tool jouw volledige song, structuur, plan, idee volledig zou moeten nabootsen of zou moeten recreëren. Ik denk dat de slimste, eigenlijk de persoon die het nog steeds het beste gaat weten, dat ben jij zelf. En daar heb je nog altijd je eigen oren voor.
0: Vrees gewoon gezegd. Je gaat dadelijk een liedje of een track laten horen dat je gemaakt hebt. Mag ik vragen, heb je daar een verhaal achter die track?
1: Die track is eigenlijk nog niet volledig af, maar okay. Ik geef jullie vandaag een preview eigenlijk.
0: Ja.
1: Van waar ik de afgelopen dagen mee bezig ben geweest.
0: Ja, dat is zeer recent dan.
1: Het is een pre-draft, dus guys, als het nog niet volledig top-notch klinkt, schiet me niet dood, maar ik heb in ieder geval iets voor jullie.
0: Ideaal. Ja, ik zou zeggen, without further ado, dankjewel Moot voor te komen draaien en dat we kunnen meegenieten van uw energie. We gaan nu even luisteren naar een anonieme track van Moot.

0: Modes on the decks hier bij FOMO op Urgent FM. Ja, Pavlov, er is nog wat te doen in Gent dit weekend en vanavond. Even snel, wat is er vanavond te doen eerst?
1: Ongetwijfeld, vanavond is er een funky, ik zie hier Horsel vanaf 11 uur. Het gaat hier om een live act, het is geen DJ-set.
0: Ja.
1: Forrest en Ampey samen op het podium met Last Vuska, Suzy en Bambi.
0: Ja, een live act, dat gaat wel, dus dat is niet gewoon draaien, dat gaat waarschijnlijk een live show zijn van echte artiesten.
1: Exact, daar valt ook zeker van te
0: heen. En dat is no place better than the Funk of daarvoor natuurlijk.
1: Mm-hmm.
0: Alright, dan hebben we ook iets in Club Sauvage, dacht ik.
1: Klopt, in Club Sauvage, om het eenjarig bestaan zeg maar te vieren, is er Elden Invites. En dat is een invert waar er vooral DJ's uitgenodigd worden om trance en bounce te spelen. Dus Club Sauvage, als dat jouw ding is, zeker de moeite. En in Barbroos is er een club night, waar onze Jens Val, die daarnet aanwezig was, boel zal afsluiten.
0: Oké.
1: Dus als je nieuw genoeg hebt van de Favela Funk, moet je daar zeker aanwezig zijn.
0: En als je niet weet wat Favela Funk is, daar kun je het horen.
1: Voilà, bij deze.
0: Dan hebben we ook in de Ringo, hebben we Wemo L en Lili Pili. Dat is vooral Italo en zowel van die classic house. Ook wel echt goede love vibes. En dan in de Charlatan is er Web Web XXL. Ik denk dat dat meer zo wat R&B-achtig is, maar ik ben het niet zeker.
1: Dus, ja, dat is wel te horen aan de naam Web Web XXL.
0: Dan zaterdag, Pavlo.
1: Zaterdag wordt het pas echt interessant voor wie van het hardere houdt. De Chinastraat heeft Brutal Overlord. Uptempo
0: Overload.
1: Line.
0: Overload.
1: Ah, mijn excuus. Brutal.
0: Oh, Brutal Overload. Overload is ook wel nog iets.
1: maar dus in dit geval is het Brutal Overload. Uptempo line-up. Hey Division. Kreislaufstörung.
0: Türung.
1: Türung.
0: Kreislaufstörung.
1: Kreislaufstörung.
0: Ja.
1: Satan's Angel. Capcom. Laurentium. Onverbiddelijk hart.
0: Ja, en ik ga eerlijk zijn, ik ken geen één van die namen, maar dat is waarschijnlijk omdat dat net echt wel Brutal Overload is,
1: ja,
0: die genre.
1: Ja.
0: Dus verwacht zeker echt een harde nacht tegemoet.
1: Een brutale nacht.
0: Een brutale nacht, ja, Pavlov. Dan, Cocorico draait fucking hard. En ja, pardon my French, maar dat is de naam van het event. Dat is met Hans Glock, Dr. Root, DJ Brent. En dan hebben we ook morgen in de Funke, ze hebben een 9-jarige editie. Dat is Oyo of Ojo. Ik denk Oyo. Oyo met Godero en Gamin. Dus dat is vooral techno en house. En dan hebben we, als je iets meer cultureels wilt doen morgen, 404 doet Yalla Dapke. Dus ik denk dat dat ook heel exotisch is.
1: Ja.
0: Dan zondag, Pavlov.
1: Zondag is misschien het moment van het weekend voor wie ook maar iets om die Belgische rave erfenis geeft. Boccaccio en de Tempel komen terug, namelijk. Officiële reunion party in de Cocorico van alle plaatsen om 9 uur. Eén avond, een van de meest legendarische Belgische clubs ooit. Eén keer terug van weg geweest.
0: Ja, dus als je terug even een tijdscapsule wilt gaan, terug naar de 90s, wanneer dat big beat en trance een beetje allemaal begonnen is, dat is een beetje in de Boccaccio geweest. Je kunt dat herleven in de Cocorico morgen om 21 uur. En als dat niet uw ding is, dan heeft Funke zondag ook, zondag, heeft Funke ook Escape met Clara D, Sohan en Jentel. Jentel is de resident daar. Dan hebben we ook maandag, want maandag moeten we niet werken, klopt dat?
1: Nee, Pinkster maandag is het dan ook.
0: Yes, en dan wat hebben we dan? Dus dan hebben we die open air zeker.
1: Ja, de open air, ergens in Gent. 2 uur, verplichte aanwezigheid volgens onze gasten vanavond.
0: Om 2 uur, hè?
1: Om 2 uur, ja, inderdaad. Dus ik zou inderdaad eens vragen aan je vrienden waar de gasboete is.
0: Ja, de gasboete die eigenlijk de uitnodiging is. Er gaat wat rond hier in Gent. Je weet wat je te doen hebt. Ik zou zeggen, laat jullie gaan. En without further ado, straks komt Break City.
2: Let's go!
0: En voor Break City hebben we nog Modes hier die nog echt vol energie aan het draaien is, zoals je kunt horen. Let's go.
1: Let's go. Hey.

in the race.

Ja, Brixty. Het is hier de mesh. Het is ik alleen, helaas. De Francis. De Black Francis is er niet. De Caster W is er ook niet. Dus bij deze is ik alleen. 2 uur lang drum en bass. Non-stop. In your face. Enjoy.

Ja, dat is hier de mesh. Ja, voilà. Brechtje die zit er weer op, zeg. Over een minuutje en 35 seconden. Ja, ik zou zeggen, volgende week zijn we er terug. Dus ja, Francis was er. Hoogstwaarschijnlijk zijn ze volgende week terug. Anders is het weer met ik te doen, hé. Goed, deze keer was het dus 2 uur vol een bak drum en bass. De eerste was Amerikaanse, Noord-Amerikaanse drum en bass. En een klein beetje Duits. En ja, dat was het in feite. Ja, Amerikaans en Duits drum en bass. Sorry. Ik zou nog liegen. Ook een beetje Brits drum en bass. Van het label Renegade Hardware, maar dat kennen vele mensen hier wel. Dus ja, goed, ze zijn geniet ervan. We hebben nog 40 seconden. Breaks the only for you, you and you.

see it from